0: our social media pages. Facebook, KofifiFM 97.2. Twitter, KofifiFM _972. And on Instagram, KofifiFM.
1: Happy! Vier jij je verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weten op 079-468-5183. Geniet jou dag elke dag. Welkom binnen. Wie is thuis? Die is Koffie 4FM 97.2.

0: ingeskakel op die stasie van die nasie 97.2.
1: Mama, go what you want?
2: Get into the holiday vibes, neighbor. Ek en Jay gaan op 'n road trip.
1: Hey, weet jy so mooi, neighbor, dat jy dat ek vlug met my oë.
2: Hoezo?
1: As ek my oë toemaak, kan ek nie sien nie. Sien nie, man.
2: Hey, hit my no af. Draai ek die broek in die vriendskap. As ek wil sê, jamba, jamba, as ek wil sê, hou jou mond, hou jou mond. En raai, wie gaan my kwa haal met die kar as ek sê, ek moet weggaan?
1: Afbok.
2: Al man, kam, man. Jo, maar kijk eens om. Dat is ernstig, man. Ons gaan vrij roadtrip.
1: Oké, nou waan toe.
2: Kijk eens, ons beweeg zo oudswoordense kant toe. En oeja, kijk eens, daar is zo'n padstal op Route 62. Ik zijn naam is Tussen Ladies met een Kallesdorp. Ons maakt maar draaien.
1: Kallesdorp. Zo die Kalles het alle oude door. Gaan. Mijn snoepbaasel gaat koud.
2: Een snoepbaasel? Geef me mij ook.
1: Nee.
2: Oh, en nou, die wiel draai.
1: Ongelukkig is ik hier wielie.